0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinde en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinde zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De straftaak tegen voormalig Fortse Haar.

0: Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Moekra bij het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee gewonden na steekpartij bij Domino's in Hoofddorp. En TC de Kikkers bereikt halve finale na sterke overwinning. Bij een steekpartij bij de Domino's aan de Marktplein in Hoofddorp zijn dinsdagavond twee personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. De hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De omgeving van de pizzeria werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Getuigen worden gehoord en camerabeelden onderzocht. Mensen die iets gezien hebben, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Heren 1 van TC de Kikkers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de tenniscompetitie. Op eigen park won het team met 4-2 van de tegenstander. De Nieuw-Vennepers begonnen sterk met overwinningen van Ronetto en Scott Griekspoor in het enkelspel. Na twee spannende enkelpartijen kwam de stand op 2-2, waarna de dubbels de beslissing moesten brengen. Griekspoor en Ronetto wonnen hun dubbelpartij overtuigend, waarna ook Boris Beumer en Boris Spanjaard het beslissende punt binnenhaalden. Daarmee was de 4-2 overwinning een feit. De halve finale wordt zaterdag 20 juni gespeeld op het tennispark van TC de Kikkers in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: De ochtend van Meer Radio.
1: Je hoort bij Meer Radio
0: tot 8 uur en daarna tot 10 uur met Ruud Kroes.
1: De beste muziek van de afgelopen 50 jaar.
0: 50 jaar.
1: Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Yarbrough and People, Don't Stop the Music.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat we verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer, want het gaat prachtig weer worden. En we hebben uiteraard muziek. Wat dacht je van Direct, The Doobie Brothers, The Chainsmokers? Maar nu eerst Janice Blue met Edge of Desire.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde de Chainsmokers samen met Coldplay en Something Just Like This.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Eerst de

0: De Bee Gees hoor je met You Win Again.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Wat tegenwoordig wordt bestempeld als derde wereldland had oorspronkelijk niets met armoede te maken. Het was een geopolitieke term tijdens de Koude Oorlog. De Eerste Wereld had je, waren de Verenigde Staten en de NAVO. De Tweede Wereldoorlog, de Sovjet-Unie en het Oostblok. En de Derde Wereldoorlog, alle ongebonden en neutrale landen.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: Georgia maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De straftaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Dat was de supertrack van deze week. I Love Life van Radi samen met Bakermat.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Herman die vraagt dit nummer aan. Hij zag onlangs nog een documentaire over Billy Joel en het verhaal achter dit nummer. Herman, deze is

0: Bruce Springsteen, Glory Days.
1: Bijzonder bericht.
0: Uit onderzoek is gebleken dat we pijn die we onszelf toebrengen significant beter kunnen verdragen dan precies dezelfde pijn of impuls wanneer deze door een ander wordt aangebracht.

Door de Erik van Tijn samen met Jochem Fluitsma met een enorme hit 15 miljoen mensen. En dat is alweer achterhaald. Tegenwoordig zijn het er 18 miljoen. Hier is Crowded House op deze ochtend van Meer Radio. Weather with you.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: David Bowie, Let's Dance.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. Wat kun je daar verwachten? Weer bijzondere berichten. We ook nog gaan kijken naar leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard de muziek. Somber, Supertramp, Steppenwolf, Train. Maar nu eerst Sienna Spyro met Material Lover.

0: Train hoorde je drive-by.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Een deel van het Amazone regenwoud ligt in de Europese Unie. Het Franse overzeese departement Frans-Guyana in Zuid-Amerika is namelijk een integraal onderdeel van Frankrijk en maakt daardoor deel uit van de EU.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Van de LP Crime of the Century, je hoorde Supertramp met Dreamer.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Long Island bij New York heeft maar liefst $6 miljard uitgegeven aan de bouw van de Shoreham kerncentrale. Door onvoldoende evacuatieplannen is de centrale nooit operationeel geweest en lokale nutsbedrijven betalen vandaag de dag nog steeds af aan de schuld.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinden en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinden zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Dat was Amy Winehouse met Rehab.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een Indonesische sfeer brengen het Barantakoor en het Anglongorkest zaterdag 20 juni naar kerk Johannes de Doper in Hoofddorp. Iedereen is welkom bij deze Indonesische middag. Op het programma staan liederen in het Nederlands, het Indonesisch en in het Engels. Tussen de liederen worden verhalen verteld. Het orkest dankt zijn naam aan de angklung, een Indonesisch muziekinstrument van bamboe, en dat dateert uit de 20e eeuw. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.hjohannesdedoper.nl.

0: You're the Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog introduceerde het Britse leger de stalen Brodie helm. Vreemd genoeg leek het aantal gerapporteerde hoofdwonden na de introductie juist sky high te gaan. Dit kwam echter omdat de helm soldaten beschermde tegen dodelijke verwondingen, waardoor ze het overleefden met lichte hoofdwonden die anders fataal zouden zijn geweest.

Door de Cher met If I Could Turn Back Time. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto Touch, Somebody Else's Lover. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
5: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
4: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
6: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
4: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: the deal, my dear.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. The Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. The Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: 2 gewonden na steekpartij bij Domino's in Hoofddorp. En TC de Kikkers bereikt halve finale na sterke overwinning. Bij een steekpartij bij de Domino's aan de Marktplein in Hoofddorp zijn dinsdagavond 2 personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. De hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De omgeving van de pizzeria werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Getuigen worden gehoord en camerabeelden onderzocht. Mensen die iets gezien hebben, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Heren 1 van TC de Kikkers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de tenniscompetitie. Op eigen park won het team met 4-2 van de tegenstander. De Nieuw-Vennepers begonnen sterk met overwinningen van Ronetto en Scott Griekspoor in het enkelspel. Na 2 spannende enkelpartijen kwam de stand op 2-2, waarna de dubbels de beslissing moesten brengen. Griekspoor en Ronetto wonnen hun dubbelpartij overtuigend, waarna ook Boris Beumer en Boris Spanjaard het beslissende punt binnenhaalden. Daarmee was de 4-2 overwinning een feit. De halve finale wordt zaterdag 20 juni gespeeld op het tennispark van TC de Kikkers in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinden en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinden zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.

0: Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 2 geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De straftaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.
5: Hey Fonsie.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kermis Bad Hoevedorp start en Woswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde WOS-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOS-waarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOS-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Bad Hoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. Twee dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 tweeonderinkap woningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel, bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 minuten vertraging. De A44 Den Haag-Amsterdam afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar is de weg dicht. Succes!
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Onderweg.
6: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

0: And through the looking glass.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
2: Het is alweer editie 7 van Onderweg op de vrijdag hier met mij, Delano. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent op deze zonnige, zonovergoten vrijdagmiddag. Nou, mijn dag die begon al best goed, maar niet heus. Mijn ramen die worden verbouwd in de keuken. Ik krijg nieuwe ramen. En ze begonnen al vrij vroeg, dus geen koffie, geen ontbijt vanmorgen. Dus dan maar even naar de winkel en de koffiezaak in de straat om een croissantje en een koffietje te halen. Bijna €5 voor een koffie heb ik betaald. Ik was nog goedkoper uit bij de supermarkt met mijn kaasbroodje en mijn frikandelbroodje. En ik moest ook nog douchegel hebben, want die was op. Nou, moet je nagaan. Ik help jou door de dure prijzen en de hitte heen met de lekkerste muziek voor je. We hebben vandaag weer een gevulde uitzending. We gaan bellen met Yvonne. Zij is imker bij de imkervereniging Haarlemmermeer. En zij hebben morgen een open dag. Daar wil ik natuurlijk alles van weten. En zometeen heb ik echt Haarlemmermeers talent in de uitzending. En natuurlijk om 5:30 weer een gouden ouwe.
1: Tot 6 uur. Onderweg.
3: Onderweg.
1: Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
2: Muziek van Olivia Dean, nu eerst Dominic Fike, dit is Baby Doll.

0: en de man die ik nodig heb. The man I need op meer radio. En daarvoor nog de nieuwe van Dominic Fike en Babydoll. Ze is inmiddels in de studio en je gaat er zometeen horen. Larissa, echt talent uit Haarlemmermeer. Ook muziek van Taylor Swift. Nu eerst Daft Punk en Pharrell Williams. Dit is Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Funk en Pharrell Williams en Get Lucky hier bij BN Radio. En daarvoor nog Olivia Dean en Man I Need. Larissa, welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ik had het net al even aangekondigd. We hebben echt talent uit Haarlemmermeer. Stel jezelf kort even voor. Wie ben je?
1: Nou, dankjewel dat ik hier mag zijn, sowieso. Echt superleuk.
0: Uiteraard, welkom.
1: Ja, mijn naam is Larissa Michelle. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Hoofddorp, geboren getogen Amsterdam. En ik ben muzikant. Ik ben eigenlijk al sinds ik me kan herinneren bezig met muziek. En een grote passie voor zingen, voor theater ook. En nu is de dag hier dat ik na jarenlang erover dromen en fantaseren en aan werken mijn eerste single heb uitgebracht. Dus
0: wow.
1: Het is fantastisch dat ik dat hier bij jullie mag komen brengen.
0: Je eerste single. Hoe lang ben je al met muziek bezig nu dan? Waar moet ik, als je zegt heel vroeg, hoe lang is dat dan?
1: Nou, wel heel vroeg. Ik wist eigenlijk vroeger al thuis met vriendinnetjes op school optredens doen voor mijn ouders.
0: Hoe oud was je ongeveer toen?
1: Ja, hoe oud was
0: dat het een beetje begon?
1: 4, 5, 6.
0: Oh, dat is wel echt een lang geleden, ja.
1: En toen, musicals doen op school. En toen uiteindelijk was ik 10 jaar. En toen heb ik auditie gedaan voor de Sound of Music. In de Efteling Theater. En toen heb ik daar in een musical gespeeld. En getoerd door Nederland. Het was echt fantastisch. En eigenlijk steeds in de theater en in de muziek gebleven. En er ook steeds meer achter komen dat muziek wel echt is waar mijn hart ligt. En om dat ook dan zelf te kunnen schrijven. En daar zelf mijn ervaringen, mijn gevoelens mee te kunnen uiten. Bijna als een soort van therapie, een soort van dagboeken, nummers ervan te maken.
0: Waar komt dat vandaan, die liefde, die passie voor de muziek? Is dat misschien omdat papa en mama je hebben opgevoed met heel veel muziek in huis? Of waar komt dat vandaan? Of zit dat gewoon echt in je?
1: Ik denk een beetje van beide. Ik heb sowieso 2 hele muzikale ouders. En
0: dat helpt vaak wel.
1: Ja, zeker. Mijn moeder, ik schrijf ook samen nummers met mijn moeder. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder. En ze hebben me ook. Ik ben heel erg dankbaar voor de muzikale opvoeding die ik van hun heb gehad. Want mijn vader die is 1 en al Elvis. Dus ik heb van hem alleen maar Elvis, Elvis, Elvis gehoord. En dat is ook een hele erg inspiratiebron voor me. Voor mijn eigen muziek. En mijn moeder de hits uit de jaren 90. Shania Twain, ABBA. Dus echt altijd wel muziek in huis en in de auto naar school.
0: Brede invloeden dus ook.
1: Zeker, ja. Okay.
0: En wat heb je al gedaan? Want je zei al van heel veel musicals gedaan en ik heb dus dit gedaan. En wat heb je allemaal al gedaan tot nu toe in jouw carrière, om het zo maar te zeggen? Want je bent vroeg begonnen, je bent naar het buitenland geweest, je hebt met bekende artiesten al samengewerkt. Vertel eventjes, wat is er allemaal op jouw pad al gekomen, zeg maar?
1: Ja, dus begonnen in de Sound of Music, wat echt fantastisch was. En toen eigenlijk musical opleiding gedaan in de weekenden. Op school heel veel gedaan. Altijd in de theatergroep gezeten op het Haarlemmermeer Lyceum. More, shout-out. toen vooropleiding gedaan bij Coders Conservatorium. Eigenlijk bij een voorstelling bij het Haarlemmermeer Lyceum ben ik gescout door Lotte Lammers van Zeepunt. Waar we het straks over gaan hebben, Zeepunt. En zij heeft mij gescout en toen heeft ze mij eigenlijk aanbevolen om ergens aan mee te doen, namelijk Bootcamp. Dat is een theaterprogramma in Hoofddorp. Mm-hmm. En die had ook een exchange program, dus een uitwisselingsprogramma met Atlanta in Amerika. Waar ik 3 zomers heen ben geweest en daar allerlei lessen heb gehad.
0: Wat heb je daar geleerd? Wat heb je daar opgestoken? Ik bedoel, Atlanta, dat is ook wel, daar komt ook heel veel muziek en heel veel artiesten vandaan. Wat heb je daar geleerd? Wat je nu meeneemt eigenlijk in je muziek?
1: Ik denk eigenlijk dat een heel groot gedeelte van wat ik heb geleerd. Tuurlijk heb ik lessen songwriting en gewoon een beetje de theorieën en het doen en zo. Maar dat ik ook heel veel lessen als mens heb geleerd. En dat ik daardoor ook heel erg gegroeid ben. En beter mezelf heb leren kennen. Beter weet hoe ik mijn gevoelens kan uiten. Ook waar ik inspiratie uit kan halen. Dat ook steeds meer gaan voelen. Want het is toch teksten schrijven, kunst maken. Het komt allemaal van binnen.
0: Ja.
1: En je moet het, je moet het op een of andere manier naar buiten krijgen. En dat heeft me echt ontzettend geïnspireerd. En ook de mensen die ik daar heb leren kennen, die zijn zo muzikaal en creatief. En die inspireren me ook heel erg. Dus en daar ook echt heel veel gaan schrijven. En dat heeft ook wel ja, ervoor gezorgd dat ik nu ook dit allemaal ben gaan schrijven. Dus ja, het heeft allemaal wel een beetje hier naartoe geleid.
0: En wat is na Atlanta allemaal gekomen? Want ik zag al Ellen Clark.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb een tipje van de sluier.
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden een soort challenge met mezelf gedaan. Dat is Inktober was dat. Dat is dat mensen de hele maand oktober op basis van een lijst van woorden die iemand heeft gepublished, elke dag een tekening maken. Maar ik wilde niet tekenen, ik wilde muziek maken. Dus ik dacht, waarom zou ik niet elke dag van de maand een nummer schrijven? En gewoon proberen om die creativiteit te laten stromen. En nou, dat was me wel een pittige uitdaging. Maar er zijn wel 31 nummers uitgekomen. Waarvan er dus wel een aantal bij zitten. Heel veel is gewoon niet zo fantastisch. Maar er zitten wel een aantal bij waarvan ik dacht, hé, hier wil ik wat mee. En toen heb ik een van die nummers. Ik zag dat Ellen Clark op zoek was naar lokaal talent, lokale gasten die wilde uitnodigen bij zijn theatertour solo een paar jaar geleden. En toen heb ik mijn nummer ingestuurd. Een van de nummers die ik dus in die challenge had geschreven. En toen werd ik uitgekozen. En toen heb ik in Amstelveen, in het Griffioen, dat voor zijn hele zaal mogen performen. Wat echt fantastisch was.
0: Wauw.
1: En ook een ander nummer heb ik bij Giel Beelen. Ik had hem bericht over de challenge. En toen heeft hij mij uitgenodigd. Hij had mijn track geluisterd. En toen zei hij, wil je langskomen? Het was tijdens de COVID-periode. Dus thuis alles. Hij belde me om 10:30 en om 11:00 was ik live in zijn radioprogramma. Dus, en
0: toen zo snel kan het gaan.
1: Ja, echt. En toen bij Internationaal Theater in Amsterdam heb ik met een aantal vrienden. Ik heb eerst in een paar producties daar gespeeld, Ita Junior. Mm-hmm. En daarna dacht ik, ik mis een plek voor jonge mensen zonder een volwassen persoon boven zich die alles maar voor ze bepaalt. Waar ze gewoon vrij kunnen creëren en zichzelf kunnen zijn en
0: hun ding kunnen doen.
1: Ja, gewoon de baas zijn eigenlijk een keertje. Dus dat heb ik met hun opgericht. En heel veel mooie dingen mee mogen doen. En dat nu overgegeven weer aan hun. Dus eigenlijk van alles.
0: Wauw, en je zingt niet alleen. Want volgens mij doe je ook nog iets met acteren, toch?
1: Ja, klopt. Ja, altijd al gespeeld. En zo nu en dan ook nog eens. Dat is ook een grote passie van me.
0: Oké, nice. We gaan zo meteen eventjes verder praten, Larissa. Want ik wil nog veel meer horen natuurlijk over je release party die vanavond is. Daarover zo meteen meer. We gaan eventjes lekker naar de muziek. Het is je vrijdagmiddag op Meer Radio met zonovergoten weer en Taylor Swift.

0: Swift en Opel Light hier bij Meer Radio. Nog steeds Larissa in de studio. Je hebt een gitaar meegenomen.
1: Ja.
0: Wat voor verhaal zit daarachter?
1: Nou, dit is een hele, hele, hele speciale gitaar voor mij. Deze gitaar heb ik namelijk geërfd van mijn oma toen zij stierf. Vroeger, toen ik bij haar langskwam en speelde, toen speelde ik altijd met mijn broer erop. En ja, heb ik ook herinneringen aan deze gitaar. En uiteindelijk wilde zij, zij wist dat ik van muziek hield. En toen wilde ze dat ik deze gitaar kreeg. Zelf heeft zij op deze gitaar ook van alles meegemaakt. Namelijk onder andere toen zij 16 jaar was, was net na de oorlog, heeft zij deze gitaar om de rug gehangen. En is ze liftend vertrokken naar de Belgische grens. Om daar zo ver mogelijk van huis straatmuzikant te worden. En op zoek te gaan naar wat licht, naar wat geluk, naar wat vreugde, naar duistere, donkere tijd natuurlijk. Bij de Belgische grens aangekomen bleek ze haar paspoort niet bij zich te hebben. Dus is ze met de politie weer teruggebracht naar Amsterdam. Maar het is wel een mooi verhaal. En ook wel iets wat ik ook wel heel erg mooi vind. Die op zoek naar vrijheid en toch wel je eigen pad vinden daarin.
0: Het gewoon doen.
1: Ja,
0: gewoon gaan. Precies.
1: En dus deze gitaar heeft jarenlang in de hoek van mijn kamer stof gevangen. Tot ik op een gegeven moment thuis kwam van een One Direction concert. Toen in Dublin. En toen dacht ik, ik moet gitaar leren spelen. Ik kan niet anders. En toen heb ik uren en uren YouTube-video's gekeken. Tutorials, hoe ik het mezelf kon aanleren. En nu speel ik dus op deze gitaar. En toen ik de snaren wilde vervangen bij de gitaarwinkel destijds. Toen zeiden de heren daar dat de gitaar vrijwel niks meer waard was. Dat het geluid niet klonk. En dat ik het misschien maar beter kon gebruiken voor haardvuur.
0: Oh.
1: Ja, dus dat. Maar ik trok me er niks van aan, want dit betekent zoveel voor me. En dus toen ik mijn eigen nummers ging opnemen en naar de studio ging, dacht ik, ik moet deze gitaar, die moet op een of andere manier in die nummers zitten. Want het is zo'n onderdeel en zo'n begin van dit hele. Ja, deze hele droom geweest. En ik dacht, als zetten we hem op mute, maar dan weet ik dat hij erin zit, weet je wel. En toen uiteindelijk in de studio met de producer Mark van Inbergen. Liet ik deze. Eerst begon ik op mijn Martin gitaar, een hele, hele goede dan gitaar, in te spelen. En toen speelde ik op deze. En toen zei ze, stop maar, want dit moet gewoon de lead gitaar worden. Het is zo mooi en zo uniek. En
0: wat was er nou zo mooi aan dat geluid? Wat maakt nou dat die gitaar, dat het geluid zo, waar zit dat in, denk je?
1: Ja, misschien is het net even anders dan hoe gitaren normaal klinken.
0: Een soort van sound of zo? Of?
1: Ja, toch een beetje. Ja, zij zei dat het wat meer smoel heeft.
0: Oké.
1: En toch een beetje.
0: Geen idee wat dat betekent in muziektermen. Het heeft smoel, maar.
1: Ja, iets. Ik weet het ook niet. Iets stoerder of zo. En ik heb ook wel een beetje. Ik vind kleine invloeden van country en folk vind ik ook wel heel gaaf. Dus en dat vind ik ook wel een beetje inzitten, een beetje die klank. Dus ik denk dat het een beetje is. Maar dus nu, ik ben heel trots om te zeggen dat deze gitaar dus van mijn oma, van mijn omi Willy, de lead gitaar is op mijn debuutsingle.
0: Ja, en dan wil ik natuurlijk eigenlijk ook gewoon eventjes een klein beetje die gitaar horen. En als je er ook nog een klein beetje bij kan zingen, gewoon even een stukje, want we willen natuurlijk wel het rauwe Larissa geluid even horen. Hier is Larissa, klein stukje live.

0: 28.
1: Wauw. Sorry. Deze moest ik eventjes hebben. Dat was een luchttoeter, die moeten we niet hebben natuurlijk. Dus het is inderdaad een heel mooi geluid wat uit de gitaar komt. En ook een heel mooi stemgeluid heb je. Want daarom ben je natuurlijk hier. Vanwege je nieuwe single waar je net een klein stukje van liet horen. De release party die is vanavond. Vertel daar eventjes over. Wat gaat er gebeuren? Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, vanavond is de release party bij C. Café. Ik ga daar mijn debuutsingle laten horen voor het eerst en laten zien. En daarnaast ga ik ook vier nummers live spelen met mijn akoestische gitaar. En die nummers, dat krijg je wel een beetje een sneak preview, want die komen op mijn debuut EP.
1: Wanneer komt die uit? Kan je daar iets over zeggen?
0: 2027. Ja, ik ben hier hard mee bezig. En al mijn liefde en energie en heart and soul zit erin. Dus okay. Bij het begin van de EP.
1: En dan gaan we even terug naar 28. Die nieuwe single, waar gaat die over? Wat is het verhaal daarachter? Waarom is die single ook zo speciaal voor jou?
0: Ja, nou, het is dus inderdaad 28. Het is geïnspireerd op het moment dat ik me besefte dat ik dezelfde leeftijd had als mijn moeder toen zij mij kreeg. Ik ben nu ook nog steeds 28. Over 2 dagen ben ik 29. Dus het is

0: mensen inspireren om dat een beetje los te laten. En om je eigen pad te volgen. En je eigen keuze te maken, je eigen hart te volgen. En om die leeftijd los te laten. Maar ik merk dus ook dat ik eigenlijk dat nummer ook wel een beetje nodig heb. Omdat ja, ik daar zelf ook nog, ik heb dat bewustzijn. Maar ja, ik ben er nog steeds ook naartoe aan het groeien, zeg maar. Om dat helemaal los te kunnen laten. Maar,
1: hoe laat jij dingen dan los? Wat is dan jouw manier om dingen los te laten? Om het even in perspectief te zetten. Ik ook voor mij heel herkenbaar. Ik ben 29 ben ik. Nice. Dus het is ook voor mij heel, heel herkenbaar. Maar wat is dan jouw manier om dingen eventjes even van afstandje te bekijken en dan het in perspectief te plaatsen? Hoe doe je dat? Met je muziek natuurlijk, maar...
0: Ja, nou ja. Ik heb ook heel veel gesprekken met mijn ouders, met mijn vrienden daarover. En daar filosoferen we dan over. En ja, dat ik eigenlijk gewoon tegen mezelf blijf zeggen van... het is oké, je hebt je eigen pad. En we moeten onszelf niet vergelijken met anderen... of met hoe het vroeger misschien hoorde. Want de tijden veranderen gewoon. En iedereen is zijn eigen persoon. En we zijn niet, we passen niet allemaal in datzelfde plaatje. En dat moeten we ook helemaal niet willen.
1: Nee.
0: En ik denk dat ik het gewoon dat het ook heel inspirerend is om ook andere mensen te zien die op bepaalde leeftijden pas het grote succes hebben bereikt. Of op bepaalde leeftijd pas moeder worden. Of weet je wel, dat ik denk dat het ook heel mooi is dat te zien is om je heen. En ik hoop ook dat dit nummer dan misschien voor iemand dat ook zou kunnen zijn van het is oké, ik loop niet achter. Ik loop gewoon op mijn eigen pad. En dan kan je nooit achterlopen.
1: Zie je ook bepaalde parallellen dan met nu en met je oma? Dat je zegt, oh ja, maar dat is toch ook eigenlijk wel een klein beetje hetzelfde. Dat gebeurt nu ook. Dat gevoel of dat idee.
0: Ja, ik voel me wel. Ik heb natuurlijk dat verhaal van mijn oma dat ze vertrok met de gitaar op de rug. Dat heb ik van mijn moeder heel erg vaak gehoord over de jaren heen. En dat krijgt toch wel een beetje een ander gevoel, een ander perspectief. Nu ik na zoveel jaren dromen van mijn muziek uitbrengen. En ja, toch dat perfectionisme loslaten en gewoon een datum neerzetten. En het gewoon doen dat ik ook wel denk, oh, ik denk wel ook dat zij daar dan ook wel trots op zou zijn. Van gewoon doen en volg je hart en volg je passie en trek je niks aan van ja, wat
1: anderen denken.
0: Ja, wat
1: ze
0: zou
1: vinden.
0: Moeten doen. Ja, precies. Ja. Dus ja.
1: Wauw, mooie boodschap. Nog even één keer, vanavond dus, de release party. Waar, tijden, wat is er allemaal te doen? Eventjes in een notendop, zodat mensen denken... oh ja, daar ga ik vanavond echt naartoe, want ik wil haar live zien.
0: Nou, vanavond, 19 juni 2026, is de release party van 28... bij C.Café in Hoofddorp Centrum. Ik ga mijn debuutsingle 28 laten zien, laten horen... En ik ga ook live nummers spelen. Het wordt een hele gezellige avond. We gaan lekker proosten. We gaan taart eten. En ja, het is gewoon... het is een droom die uitkomt. En ik vind het echt waanzinnig dat ik dat daar mag vieren. Ook een plek waar ik ook heel veel mooie herinneringen heb. En ja, ik zou zeggen... Kom!
1: Kom, ga allemaal. Ja, heel tof. Ik mag een kleine mededeling gaan doen.
2: Meer Radio Supertrack.
1: Wij hebben namelijk altijd de Supertrack hier bij Meer Radio. En ik mag aan jou mededelen. Normaal wordt die op zaterdag bekendgemaakt. Maar ik mag aan jou vertellen dat jij volgende week de Supertrack hebt. En jij om de 2 uur te horen bent hier bij Meer Radio.
0: Nee!
1: Ja.
0: Oh my god!
1: Ja.
0: Wow, serieus?
1: Ja.
0: Dat is echt fantastisch.
1: Ja, van maandag tot vrijdag een hele week kom je om de paar uur terug met jouw track 28. Want echt Haarlemmermeers talent, dat willen wij natuurlijk
0: helemaal kippenvel.
1: Stimuleren.
0: Dankjewel. Wauw, fantastisch.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Wat een mooie reactie. En dan is nu het moment natuurlijk daar om te gaan luisteren naar 28, de supertrack van volgende week. Hier is die. Wil je hem zelf nog eventjes aankondigen?
0: Dames en heren, 28 van Larissa Michelle.

0: I'm only 28.
1: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
4: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: Houston Break Even. En daarvoor nog The Imagine Dragons en On Top of the World. Voor de headlines op half, Larissa Michelle hier te gast. Daar heeft ze verteld over haar single 28... die ze vanavond gaat releasen in het C-punt hier in Hoofddorp. En volgende week heeft zij de supertrack te pakken.
1: Onderweg, uittips.
0: De kermis in Bad Hoeverdorp die begint vandaag en die duurt tot en met 28 juni. Op het terrein bij de Sporthoeve aan de Snellius-laan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. 2 dagen later volgt een prikkelarme kennismiddag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de autoscooter, de draaimolen en diverse sportattracties. Dat dus allemaal vanaf vandaag tot en met 28 juni in Bad Hoeverdorp, de kermis. Dus als je zin hebt om lekker plezier te hebben in de zon, een beetje afkoelen natuurlijk ook, dan kan je dat allemaal doen. Muziek zometeen van Jelly Roll komt eraan. Ook Bakermat, nu eerst Michael Jackson. Dit is Beat It.

0: Deurmat.
1: En Vaiana. Ik krijg altijd zo'n beetje zo'n vakantiegevoel bij die plaat. Ken je dat ook? Tenminste, heb je dat ook een beetje als je die hoort? Ik zie me dan echt een soort van, nou ja, blauw-wit Braziliaans strand vormen. Met heel veel speedo's en bikinis. En dan een corona in de ene hand. En dan, nou ja, iets van een pina colada in de andere hand of zo. Goed, dat gevoel krijg ik een beetje bij die plaat. We gaan zo meteen naar het nieuws op Heel. Ook muziek van Shakira. Nu eerst Jelly Roll en Marshmallow.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Muziek van Shakira, ook Rondé. Nu eerst het nieuws en dat krijg je van...
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren... zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland... zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen... maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter... Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan... Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog... waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken... voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen... vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Uit het zuiden trekken er vanavond buien over het land... met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Marnix. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Eén dichte weg, dat is de A44 Den Haag-Amsterdam... bij de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar is die dicht.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en Shakira. Die, let's go. Het officiële anthem van het WK van dit jaar. Die, die van Burna Boy en Shakira. Ja, Nederland-Japan 2-2. Morgenavond hebben we een tweede kans. Dan is het Nederland tegen Zweden om 7 uur. Nou, volgende week vrijdag spelen we ook nog tegen Tunesië. Maar goed, die is wel heel erg laat. Dus die zal ik even gaan overslaan. Het is je vrijdagmiddag hier op Meer Radio. Delano op je radio. Goedemiddag. Leuk dat jij er ook weer bij bent. Vorige uur Larissa Michel te gast in de studio. Zij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Vanavond de release party hier in het C-punt in Hoofddorp. En volgende week heeft zij de supertrack te pakken. Zometeen ga ik bellen met Yvonne. Yvonne die werkt bij de Imkersvereniging hier in Haarlemmermeer. Morgen hebben zij een open dag en ik ben natuurlijk heel benieuwd wat gaat daar allemaal gebeuren. En zometeen om 5:30 krijg je van mij ook weer een gouden ouwe. En natuurlijk tot 6:00, zoals je dat van mij gewend bent, meer muziek en meer nieuws hier uit jouw regio.
1: Tot 6:00, Delano van Steenvelt met Onderweg. Hard to say goodbye.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me hier bij Meer Radio op jouw vrijdagmiddag. Morgen is de open dag van de Imkersvereniging Haarlemmermeer. Aan de telefoon heb ik imker Yvonne Kool. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hi. Morgen is de open dag bij de Imkervereniging hier in Haarlemmermeer. Ja. Wat doen jullie al zoal bij een Imkervereniging? Daar ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar.
1: Nou, eigenlijk zijn we een vereniging van eigenlijk allemaal individuele imkers. En bij de vereniging hebben we vooral dingen die we met elkaar kunnen doen. Dus dat kan zijn dat je kennis uitwisselt. En dat kan ook zijn, we hebben een lokaal in de Krukjes. En daar staan ook spullen zoals een slinger waar je de honing mee kunt uit de raap kunt slingeren. We hebben spullen om te bottelen, dus het in potjes te doen. En dat kan je dan ook allemaal gebruik van maken als imker. Dus als je gewoon zelf ergens in de Haarlemmermeer imker bent en je denkt, nou, dat ga ik niet allemaal aanschaffen voor die paar kilo honing die ik heb, dan kan je bij zo'n vereniging daar allemaal gebruik van maken.
0: Wauw, wat goed geregeld. Kunnen we dan ook echt honing bij de vereniging halen, of moet het dan weer bij de individuele imkers?
1: Nee, nou, we hebben op de vereniging, dat is een stukje van het Groene Weelde van het park, bij achter de paviljoen van het pannenkoeken. Een stukje van het bos is eigenlijk ons park. En daar staan ook bijen, volken van de vereniging. Dus die worden eigenlijk een beetje van ons allemaal. En er staan ook imkers die daar hun plekje hebben waar ze hun eigen kast hebben staan. En waar ze dus hun eigen volkje hebben. Dus, maar die verenigingsvolken die leveren natuurlijk ook honing op. En die kan je kopen bij de vereniging. Dus dat kan bijvoorbeeld morgen bij de open dag.
0: Echte verse honing van de bijen van de Imkervereniging Haarlemmermeer. Ja. Morgen is dus de open dag. Wat gaat er allemaal gebeuren tijdens de open dag? Wat kunnen de bezoekers allemaal doen en verwachten?
1: Nou, we zijn van 11 tot 4 daar allemaal aanwezig. Er lopen allemaal imkers rond. Daar kun je vragen aan stellen. We gaan plantjes verkopen. Die heel goed zijn voor de bijen. Dus het is een beetje een stimulatie voor onszelf, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben een verkoop van de honing. Je kan eventueel een pak aan, met zo'n imkerpak. En dan mag je mee met de imker om te kijken en wat dichterbij bij zo'n kast te kunnen kijken naar de bijen. Je mag kaarsen maken van was, van bijenwas. Je kan de honing proeven, want we hebben namelijk verschillende soorten honing. En dan kan je echt proeven wat eigenlijk, dat je denkt honing is honing, maar zo is dat ook niet. Er zijn verschillende smaken van. Dus dat kan je proeven. We kunnen pannenkoeken eten, want we maken ook nog, we bakken pannenkoeken van het meel van de molen van de Hoofddorp. Want daar verkopen ze ook onze honing, dus dan wisselen we dat een beetje uit. Er zitten verschillende kraampjes, mensen die van bijenwas cosmetica maken. Dus dan kan je ook even kijken of dat een bad voor je is.
0: Oh, wow.
1: En zo kan je dus verschillende kraampjes, verschillende dingen. Je kan ook gewoon een beetje rondlopen. Het is niet helemaal de bedoeling om echt tussen de kasten te lopen zonder dat je zo'n pak aan hebt. Want we hebben niet allemaal even aardige en gezellige bijen. Dus je moet wel een beetje aan de regel houden dat je, als je naar de bijen wil kijken, moet je je pak aan of achter glas.
0: Nou, je wil natuurlijk niet gestoken worden door zo'n bij, want dat is niet heel fijn, denk ik.
1: Nee, dat is niet echt leuk. En als je gewoon gezellig op bezoek bent en je hebt dan ook nog een plek aan overgehouden, dat willen we niet op ons geweten hebben.
0: Nee, precies, precies. Inderdaad. Cosmetica van bijenwas, dat had ik nog niet eerder gehoord. Dat vond ik een hele interessante.
1: Ja, nou ja, bijenwas is natuurlijk een grondstof waar ze crèmes en zo van maken. En dat werd eigenlijk al sinds de oudheid wordt dat gebruikt. En er zijn natuurlijk mensen die heel erg terug naar de natuur. En dan is het een hele logische stap dat je dan ook je crèmes weer van bijenwas maakt. En niet van vaseline wat uit de aardolie gemaakt wordt. Hè? Ja, maar kun je ook vetten uithalen, kan je ook crèmes van maken. Maar dat is natuurlijk toch mooier als je het van natuurproducten kan maken.
0: Ja, ik wou net zeggen inderdaad. Het is natuurlijk wel een mooi cirkeltje rond, lijkt mij dan zo. Ja. En de open dag, waarom hebben jullie die georganiseerd? Is er een behoefte of een soort van iets dat je zegt, die bij, daar moeten we wat mee. Waarom is die open dag zo in het leven geroepen?
1: Nou, eigenlijk is een open dag voornamelijk om te laten zien wat wij nou doen als IMPERS. Want wij zijn namelijk ook een beetje in dienst van de gemeente. Als er iemand een zwerm in zijn tuin heeft met bijen, dan kan je ons bellen en dan komen wij ze halen. En we zijn natuurlijk ook een beetje voor de promotie van de bijen, hommels, wilde bijen. En dat, om daar dingen over te vertellen van waarom het eigenlijk wel heel verstandig is dat we die proberen zoveel mogelijk in leven te houden.
0: Ja, want hoe staat het met de bij in Haarlemmermeer en in het algemeen?
1: Dat is een beetje het verschil. Imkers hebben op zich honingbijen zelf. Dat zijn van die bijen die in van die grote hoeveelheden leven. En je hebt ook de wilde bijen en die leeft eigenlijk in hun eentje. Die moeten het dus ook allemaal zelf regelen. En die honingbij die kan altijd nog een beetje hulp van de imker krijgen. Dat die wat regelt dat ze op een goede plek staan of dat ze eten krijgen of in de winter. Maar die andere bijen, die wilde bijen, die moeten het allemaal zelf doen. En daarvoor moeten we wel zorgen dat er heel veel verschillende bloemen zijn. Omdat elke bij zo zijn eigen bloemetje heeft waar die zijn nectar uit haalt. Dus hoe meer bloemen, hoe meer variatie, hoe beter dat voor de bijenstand is. En omdat er natuurlijk van die grote velden met maar één soort, ja, dat is wel erg eenzijdig. Ja. Dan zijn er wel insecten, maar dat zijn dan allemaal dezelfde. En we willen eigenlijk zo graag heel veel verschillende bijen. Vooral wilde bijen en hommels. Dus hoe meer bloemetjes, hoe meer soorten, hoe beter het is.
0: Want dat stimuleert dan ook weer de biodiversiteit, denk ik, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, en vooral bloemen die niet zijn opgekweekt met veel vergif en zo. Zodat ze daar gewoon vrijelijk van ene bloem naar de andere kunnen. Zonder dat ze daar allerlei slechte stoffen meenemen naar hun nest. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we proberen te promoten.
0: En zijn er ook nog specifieke bijensoorten die dan echt hier in de regio rondvliegen? Zit daar dan ook nog een verschil in? Of bijen waar we misschien juist last van hebben of die juist heel belangrijk zijn voor de regio Haarlemmermeer specifiek?
1: Nee. Je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld bijen die heel veel op zandgronden voorkomen. Nou, die zullen je niet zo snel vinden in de Haarlemmermeer waar we allemaal klei hebben. Maar hommels, daar heb je van die aardhommels. En misschien heeft iedereen die wel eens gezien zo in het voorjaar dat er zo'n hele grote, dikke, slome hommel door je tuin heen vliegt. En dat is dan zo'n koningin die ergens een nestje gaat maken. En eigenlijk ook aan de bestuiving van de appels en de peren en de kersen en zo doet. En dan in het najaar, dan houdt zo'n nestje weer op met bestaan. Dus als je dat in je tuin hebt, dan moet je dat eigenlijk vooral koesteren en heel blij mee zijn dat ze jouw tuin hebben uitgekozen voor zo'n belangrijke plek.
0: Want hoe belangrijk is de bij dan eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk is het zonder bijen geen fruit, zeg maar.
0: Oké, dus de bij is best wel belangrijk ook eigenlijk voor ons eten en voor onze mensenwereld,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Alle bestuiving is toch nog, zijn we toch heel erg afhankelijk van bijen. Er zijn natuurlijk ook andere insecten die bestuiven, maar we zijn er erg afhankelijk van. Want je kan, we kunnen toch nog steeds niet als mensen alle appeltjes en peertjes helemaal zelf gaan zitten bestuiven met een kwastje en dat soort dingen. Dus er bestaan nog geen robotjes die dat voor ons oplossen. Dus we zijn daar toch wel afhankelijk van om te zorgen dat er fruit en groentes en zo allemaal kunnen worden bestoven.
0: Dus die bijen moeten we vooral koesteren, zeg jij eigenlijk?
1: Nou, dat zou heel fijn zijn voor de biodiversiteit. En ook eigenlijk in ons eigen voordeel als we lekker van appels en peren willen genieten.
0: Heel goed, we gaan het onthouden. Yvonne, nog even één keer, de open dag morgen. Waar en hoe laat?
1: Het is op onze vereniging en die zit achter het pannenkoekenpaviljoen in de Krukjes. Dat is de Spieringenweg 710 en het is van 11 uur tot 4 uur.
0: Van 11 tot 4 morgen bij de Krukjes?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Ik zou zeggen, wees er dus allemaal bij.
1: Gezellig als jullie langskomen en we proberen van alles te vertellen en alles wat je wil weten kan je bij ons terecht.
0: Super, dankjewel Yvonne. Een fijn weekend en heel veel plezier en succes morgen.
1: Oké, dankjewel hoor.
0: Dankjewel, fijne avond. Doei doei. Dag.

0: meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest, of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kermis Badhoevedorp start en Boswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een €500.000. De gemiddelde WOS-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar €542.000. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van €500.000. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOS-waarde nog €296.000. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOS-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van €439.000. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Badhoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. 2 dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

0: Gouden ouwe van deze week. Berlin en Take My Breath Away.
1: De Lano van Steenveld met Onderweg.
0: Op Netflix staan er allemaal van die soort van makelaarsseries. Dat zijn dan hele gladde mannen en opgespoten vrouwen. Allemaal een beetje tussen de 25 en de 40 jaar. Selling Sunset, dat is ook zo'n serie. Die verkopen dan van die mega villa's met veel te veel kamers. En van die hele mooie balkons die dan uitkijken over het strand en de zee in Los Angeles. En natuurlijk heel veel vetes en drama. En als ze dan die hele mooie villa's laten zien, dan hebben ze van die prachtige dronebeelden eronder. Ja, en het is heel fout om te kijken. En daarom kijk ik het ook. Het is gewoon hele foute televisie. Ja, Jessie J die heeft dus onlangs nieuwe muziek uitgebracht. En ik heb natuurlijk even geluisterd naar hoe dat dan klinkt. En dit zou nou precies zo'n nummer zijn dat ze onder die dronebeelden plaatsen. Ik zie het echt helemaal voor me. Een prachtig Los Angeles strand. Een drone die dan aankomt vliegen en die dan zo inzoomt op het balkon. Waar dan natuurlijk die makelaar helemaal uitgedost uitkijkt over dat strand. Ik zie het helemaal voor me. Wat denk jij? Ik ben benieuwd. De nieuwe van Jessie J hoor je op meer radio op jouw vrijdagmiddag.
1: Nieuwe muziek op meer radio.

hier bij Meer Radio in California. Zometeen muziek van Olivia Rodrigo. Ook Zara Larsson komt eraan. Ik heb nieuws voor je uit de Haarlemmermeer. Nu eerst Bad Bunny.

zomer op je radio met Bad Bunny en DTMF. Het is een afkorting uit het Spaans en dat betekent zoiets als vergeet geen foto's te nemen. Of jammer dat je geen foto's hebt genomen. Oftewel, geniet van elk moment. Geniet van elk moment. Het is tijd voor het nieuws uit Haarlemmermeer. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. En ook is een auto in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. Die zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

Zara Larsson en Lush Live hier op Meer Radio op jouw vrijdagmiddag. Ik heb zometeen een werkfeestje. Ik heb een padelfestival van mijn werk. En ik ga zelf niet padellen, maar ik ga vooral naast de baan staan. Dus ik ga heel snel de auto instappen en richting die kant op. Jou wens ik een heel fijn weekend. Veel plezier morgen met de Zero's Heroes. Morgen ben ik er trouwens ook. Tussen 2 en 4 hoor je mij met de lekkerste platen uit de Zero's tijd. Dat is dus 2000 tot 2009, 2010... Zoiets. Ik wens je een heel fijn zonovergoten weekend. Rihanna komt er nog voor je aan. En nu eerst eventjes gaan we cheerio met Justin. Oh.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
4: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
6: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
5: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: sugar. Ja, je denkt, dit is gewoon een lekkere zomerse plaat. Maar uiteindelijk gaat het over hele andere dingen. Harry Styles hoorde je en Watermelon Sugar. Ja, daar luister je naar. Het is vrijdagavond. 8 uur geweest en dat betekent meer in het weekend. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met mijn aandeel bijdrage, of hoe je het anders wil noemen, op de vrijdagavond, waarin we natuurlijk aan het begin staan van een nieuw Meer Radio weekend. En ja, een weekend met heel erg mooi weer. Gisteren en eergisteren was het natuurlijk ook al heel erg mooi weer. En ja, het wordt ook gewoon de komende dagen nog mooi weer. Dus ja, positief nieuws is dat natuurlijk voor ons allemaal. Verder gaat ook de zomer beginnen. Zondag is het 21 juni, dan gaat de zomer beginnen. Het is daar ook nog eens Vaderdag. En morgen, want het wordt echt een druk weekend, speelt ook nog eens het Nederlands elftal om 7 uur. Dus ja, weet ik veel. Je hebt volgens mij gewoon heel erg druk. En dan zijn er ook nog allerlei concerten van onder andere de Toppers in de Arena, de Guns N' Roses in de Ziggo Dome. En ja, wat allemaal nog meer. Nou ja, goed. Een druk weekend staat er dus voor het boeg. Zo aan het begin van de officiële zomer. Hier in Nederland en in de rest van de wereld. Hè, dat is dan natuurlijk ook alweer. Maar zover is het nu nog niet. Het is nu 19 juni 2026. En dat is het begin dus van dit weekend. Waarin we natuurlijk de komende 2 uur sportnieuws voor je hebben. We hebben natuurlijk het uitgebreide weer. Een zeg maar beperkte partyplanner, want ja, de zomer komt eraan. En gezelligheid gaat zeker niet ontbreken. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Dat afgewisseld met hele fijne muziek van onder andere Bruno Mars. Guns N' Roses natuurlijk. Zara Larsson, Desiree. En Desiree komt er nu aan. Hier is ze met live. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit. Meer in het weekend.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Yeah! Heerlijk toch dit? Al moet ik wel zeggen, dit is wel een versie van enkele jaren geleden. Paradise City hoorde je van Guns N' Roses. De mannen die gisteren en morgen in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. Ze zijn allemaal wat ouder dan deze plaat, zeg maar. Hè? In de 60. Ik begreep Slash is volgens mij ergens begin 60. Axl Rose 64. Dus ja, het is, ze zijn wat ouder. En ja, Axl Rose is niet helemaal meer zo goed bij stem als dat hij vroeger was. Is natuurlijk ook aan de andere kant niet zo heel erg gek. Hè? Want de beste man is inmiddels dus ja al aardig op leeftijd. En ja, dan kan je stem er natuurlijk wel een klein beetje aan gaan. Slash daarentegen? Oh, die is goed. Ik was er gisteren bij tijdens dat eerste concert dus in de Ziggo Dome. En ja, mocht je erheen gaan morgen, dan zeg ik, ondanks alles, hè, ondanks dat misschien de stem niet helemaal meer is wat hij was, toch heel veel plezier, want het is natuurlijk wel gaaf om ze in het echt te zien, die mannen van Guns N' Roses, die al sinds 1985 bezig zijn.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Ja, en mocht je trouwens gemist hebben welke platen er verder nog waren, Lush Life, Sarah Larsson hoorde je en Desiree en Alive. Zorg ervoor dat we naar de Party Planner gaan. Is er nog wat te beleven? Nou ja, het wordt echt een beetje komkommertijd. Op dit moment net begonnen, 7:30 begonnen namelijk, vroeg zat. Dus ja, als je er nog heen gaat, ben je eigenlijk al te laat. Want ja, je moet natuurlijk vroeg beginnen bij vroeg zat. Het is in een grote duik. En ja, volgens mij waren er nog wel wat kaarten beschikbaar. Had ik mij laten vertellen. Dus ja, dan zal het vast ook zo zijn. Wat ik verder voor je heb is over een paar weken pas. 12 juli. Duurt dus nog eventjes, dan is de zomervakantie voor velen al begonnen. Is het duiken in het fort altijd leuk. De heren van Haarlem zullen dan optreden op zondag 12 juli in de middag. Juli, hè? Is dat juli? Want juni hebben we al gehad. Het is dus in het fort Hoofddorp hier aan de Hoofdweg. Het openluchtconcert. Dan spelen dus de heren van Haarlem een zomersconcert bij het fort in Hoofddorp. Na eerdere drukbezorgde edities komen de mannen weer terug naar deze prachtige locatie, waar ze opnieuw spelen hun populaire nederpopshow Dansen op de Vulkaan. Dansen op de Vulkaan, de titel van de spectaculaire 2 uur durende show van de Nederlandstalige band. Het belooft weer een feestelijke middag te worden, vol hits van bekende bands als Bluff, De Dijk, Hazes, Doe Maar, The Scene en veel meer. De band speelt Nederlandstalige poprocknummers met ongekende precisie en opzwepende dynamiek. Het repertoire omvat nummers die iedereen kent en waarop het publiek gegarandeerd kan dansen en meezingen tijdens dit feest van herkenning. Nou, is dat even leuk. Het begint allemaal om 3 uur. Kaarten zijn 17,50 en het is dus in de openlucht bij het fort hier aan de Hoofdweg in Hoofddorp. Tot zover de Partyplanner voor deze vrijdag. Meer Partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Ik zei het laatst al, het is druk in de arena, want deze man die zal daar binnenkort ook spelen. Het was natuurlijk eerst Harry Styles, die hoorde je aan het begin van deze uitzending. Dan staan nu, vandaag en morgen, de toppers daar in de arena. En ja, die breken dan af en dan vervolgens komt het podium van Bruno Mars. Want begin juli staat hij een aantal keren in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars, je hoorde hem nu met I Just Might. Daarvoor Gregory's Theme van Basto zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel van deze Meer in het Weekend op de vrijdagavond van 19 juli. En dit is een hele fijne van The Scene.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De Omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: DJ Snake samen met Justin Bieber en Let Me Love You aan het begin van deel 2 van dit eerste uur. Meer in het weekend. 9:09 op deze vrijdagavond. Straks heb ik voor je sportnieuws. Zijn er nog wedstrijden? Nou ja, ik denk wel dat we heel snel klaar zijn. Maar goed, we gaan toch even kijken. Verder heb ik nog lekkere muziek voor je van onder andere Snow Patrol. Ik zie Morgan Wallen en nu op de radio Temper City. Self-Aware op deze vrijdagavond hier op Meer Radio, waarin we... ja, toch proberen een beetje de zomer verder een extra up te geven. Of iets in die richting. Hoe moet ik dat nou zeggen? Want ja, het is gewoon heel warm. Nee, dat moest ik niet dit doen. Dan moest ik nu... ja, dan moest ik nu dit doen.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.
0: Het leek allemaal heel goed te gaan, maar toch ben ik nu... ja, ik denk dat ik toch een beetje bevangen ben door de warmte. Misschien dat dat het is. Misschien moet ik gewoon hier in de studio de airco aanzetten.

Toch zijn dit soort platen ook altijd fijn om te horen. En dit soort terug in de tijd platen. In dit geval de Robert Cray Band. En Right Next Door, Because of Me. Oh, wat een fijne plaat zo op de vrijdagavond daarvoor. Temper City en Self-Aware zorgt ervoor dat het, we lopen een beetje uit de tijd. 8:15 geweest is eigenlijk 8:40 al. Dat betekent dat we gaan kijken naar het sportnieuws. Is er nog wat te melden? Ja, er is zeker wat te melden. Er is natuurlijk honkbal. Bij de honkballers van Hoofddorp Pioniers Heren 1 staat dit weekend, morgen dus, een thuisduel op het programma. Zij ontvangen de heren uit Rotterdam van Curaçao Neptunus. Volgens het schema zullen ze spelen om 12:00 en om 14:15. Ja, het is tegenwoordig, dat is wel mooi. Voorheen was het altijd zaterdag en zondag. Beide keren 1 wedstrijd. En nu spelen ze gewoon in 1 keer 2 wedstrijden. Ja, dat kan met honkbal. Dat is ook wel. Dat vind ik dan toch ook wel weer heel erg makkelijk natuurlijk. Dus je kunt erheen. Het zal wel warm zijn. Dus neem zonnebrand mee als je dat in ieder geval gaat doen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan gaan we wat meer over de grens. Zo dadelijk nog gaan we even kijken naar de Formule 1. Al is dat ook weinig dit weekend. Maar er is natuurlijk wel, WK voetbal. Nederland op dit WK. Oranje inmiddels natuurlijk begonnen aan de groepsfase. En wist in de eerste wedstrijd helaas maar gelijk te spelen tegen Japan. Hadden ze gewoon moeten winnen, vind ik. Morgen staat de volgende wedstrijd op het programma. Nederland neemt het dan op tegen Zweden. Dat is dan toch ook wel fijn. Wat voordeel is voor Nederland, hè? Even ter voorbereiding op dit verhaal natuurlijk, is dat met dit nieuwe WK-format gaat niet alleen de top 2 door van de pool, maar ook de beste nummer 3. Dat is dan weer iets makkelijker. Er liggen daardoor nog volop kansen voor Oranje om zich te plaatsen voor de knock-out fase van het toernooi. Nederland is dus nog volop in de race. Even kijken naar andere landen. Hoe is het daar gaan? Toplanders Frankrijk, Engeland en Argentinië zijn zeer goed gestart met overwinningen in de groepsfase. Engeland onder andere op Kroatië. Terwijl er ook verrassingen zijn, want heb je het meegekregen? Spanje speelde gelijk tegen Kaapverdië met een geweldige keeper. En Portugal liet punten liggen tegen volgens mij Congo. Daarnaast vallen er ook een aantal kleinere landen op, dus met sterke resultaten. En dat past bij dit grote WK met meer deelnemers. Kortom, het is gewoon leuk daar in Amerika, Mexico en Canada. Of de Verenigde Staten, moet ik officieel zeggen. Want dat is het natuurlijk formeel.

0: afgelopen weekend. De Formule 1-race in Barcelona. Ik vond het wel een leuke race. Ik vond hem niet heel spectaculair, maar ik vond hem wel leuk. Max Verstappen uiteindelijk vierde geworden net naast het podium. Helaas, achter Lewis Hamilton, die zijn eerste wedstrijd voor Ferrari wist te winnen. George Russell en er zat nog een McLaren tussen, ja. Van Lando Norris. Was wel grappig natuurlijk. Het eerste volledige Britse podium sinds, ergens in de jaren 60. Dit weekend geen Formule 1-race. Volgende week uiteraard weer wel dan in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni wordt er gereced. De eerste training is op vrijdag om 2:30. De tweede om 5:00 in de middag. Zaterdag is er om 1:30 een derde vrije training. En om 4:00 de kwalificatie voor de race van zondag. En dan gaan om 3:00 middags de lampen uit daar op de Red Bull Ring. In Oostenrijk. Spielberg. Ik zit even te denken, waar lag het ook weer? Spielberg, daar ligt het. We gaan hopen dat Red Bull het op zijn eigen Red Bull Ring volgende week gewoon wel lekker doet. Zou heel erg leuk zijn. Hey, dat is over de sport. Meer sport volgende week bij een nieuwe Meer in dit weekend. Gaan wij snel door met muziek. Rani komt eraan samen met Bakermat. Dit is I Love Life, de supertrack van deze week.
1: Meer radio, supertrack. Wake it. Meer radio, supertrack van deze week. Bakermat featuring Rani, I Love Life.

Ja, en zo kwamen we aan het einde van dit eerste uur. Meer in het weekend. Straks aan de andere kant van 9 zijn we terug met deel 2. Gaan we verder met meer in het weekend. Nog eentje voor je. Snow Patrol, dit is Chasing Cars.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja, dit is toch muziek waar je zomerse gevoelens bij krijgt. Heer Kygo samen met Whitney Houston in Higher Love aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend. Goedenavond, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is de vrijdagavond van Meer Radio waarin wij bezig zijn met het begin van je weekend. Dat vinden we altijd leuk hier, hè? Ja, dat vinden we altijd leuk. En het wordt een mooi weekend, dus dat is ook heel erg fijn. Wat het precies gaat doen met het weer, dat ga ik straks vertellen. Zo over pak een beetje, 1 minuut of 10. Verder natuurlijk heel veel lekkere muziek van onder andere Snelle. Ik zie Justin Timberlake en we beginnen zo dadelijk met Prospa. Samen met Clooney. Free Your Mind ga je horen. Ik zeg een hele goede avond. We gaan lekker verder.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Justin Timberlake samen met The Black Eyed Peas. En Where is the Love was derde in het blokje van drie. Daarvoor Ain't Nobody van Chaka Khan. En Free Your Mind van Prospa samen met Clooney was de eerste die je hoorde. En dat zorgde ervoor dat het 19 over 9 werd. En dat is een moment dat we gaan kijken naar het weer. Het weer voor de Haarlemmermeer. We krijgen een warm en bedaald weekend met vooral wel kans op wat buien. Met name vannacht. Het KNMI meldt voor de komende dagen wel code geel. Vanwege warmte en kans op onweer. Morgen ziet de regio er overwegend zomers uit. Veel ruimte voor de zon. Af en toe wat wolken en temperaturen die rond of net boven de 25 graden warm zijn. Kunnen uitkomen, sorry. Even kijken. Zondag blijft het ook warm, maar iets minder heet. Nieuwe zonnige periode. Temperatuur richting de hoge 20 graden. Na het weekend blijft het voorlopig vrij zomers. Maandag en dinsdag lijken droog en zonnig te verlopen. Met maxima rond de 26 tot 28 graden. Woensdag blijft het volgens de meerdaagse verwachting eveneens droog en zonnig. Met ongeveer 25 graden. Ja, kortom, veel zon. Zomerse temperaturen. En je moet vandaag en morgen wel goed opletten. Morgen en zondag wel opletten voor benauwdheid. En mogelijke onweersbuien. Nou, dat is dan toch een tip die je even van mij meekrijgt. Gaan wij snel door met muziek. Sneller komt eraan. Dit is weer een dagje ouder.

Lekker hoor, Alanis Morissette en You Oughta Know. Op de Meerradio vrijdagavond. Fijne muziek waar je blij van wordt daarvoor. Snelle. En weer een dagje ouder. Ja, dat zijn we allemaal weer geworden. Vandaag, in ieder geval. Als je morgen wakker wordt, ben je weer een dagje ouder. Dat is toch ook wel, ja, is ook wel weer lekker natuurlijk. Dat is ook wel weer lekker. Hey, het zorgde er ook voor dat het bijna 9:30 werd. Dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna terug bij je met het laatste deel. Meer in het weekend. Voordat ik straks de knop overgeef aan de mannen van To The Weekend, heb ik dus nog ruim een half uur voordat dat zover is. Daarin onder andere nog lekkere muziek. Ja, echt. Shannon Spyro. Ik zie ook, even kijken. Oh, Michael Bublé, altijd leuk. En Flo Rida gaat ook langskomen samen met Sia. Verder nog even wat headlines uit het nieuws van de Haarlemmermeer. En gezelligheid ontbreekt ook niet. En over die gezelligheid gesproken, laat mij even weten wat jouw plannen zijn voor het aankomend weekend. Vind ik altijd leuk om te lezen. Ga ik vaak ook nog tips en tricks dat op doen. Bijvoorbeeld, waar ga jij voetbal kijken? Waar en hoe ga jij voetbal kijken? Ja, dat vind ik altijd wel interessant. Ik ga gewoon met familie ga ik lekker voetbal kijken. Natuurlijk oranje shirtje aan, hè? Dat is wel heel belangrijk. Maar goed, heb jij nog andere leuke plannen? Laat ze me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor het aankomende weekend? Heb ik er nog eentje voor je voordat we daadwerkelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Dat is een dame die natuurlijk alles in goud laat veranderen. Ik heb het over Roxy Dekker. Je hoort er nu. Dit is Loser op de radio.

0: te zijn.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben.

0: Ze zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

De plaat is inmiddels al heel wat jaren oud. Ik weet heel toevallig uit betrouwbare bron meer dan 18 jaar oud. Maar het is nog steeds een fijne. Everything hoorde je van Michael Bublé aan het begin van het laatste deel. Meer in het weekend. Straks onder andere nog even wat nieuws uit Haarlemmermeer. Verder muziek van onder andere Flo Rida. Ik zie Noah Kahan en we beginnen zo dadelijk met Shanna Spyro. Die gisteren, ze gaat binnenkort, of in maart 27, gaat ze twee keer optreden in de Gashouder in Amsterdam. Binnen 20 minuten volledig uitverkocht. Dus wie weet komt er nog een extra concert. Dat zou er voor de fans...

0: denk ik wel heel erg fijn zijn. Maar goed, dat even terzijde. Verder gaan we ook nog gezelligheid hebben, hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk op de vrijdagavond.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Kiss.
1: Blijf leuk, hè? Prince and the Revolution en Kiss op de radio. Wat een fijne plaats. Daarvoor hoorde je Sienna Spyro en Material Lover.
2: In het weekend.
1: Ja, dan luister je naar. Tot 10 uur ben ik nog bij je met mijn bijdrage aan deze vrijdagavond. Even een kleine greep uit de Haarlemmermeer. Het nieuws uit de Haarlemmermeer, niet onbelangrijk. Twee gewonden bij een steekpartij in Hoofddorp op het Marktplein. Er zijn dinsdagavond 2 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens lokale berichtgeving is een verdachte aangehouden. Ik hoop het. Dan in de Rozaspierstraat in Hoofddorp zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde voertuig raakte wel beschadigd. De politie zoekt volgens NH Nieuws nog naar de bestuurder van een grijze wagen. En de onderhandelingen van VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer hebben overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord en de wethoudersploeg. Dus ja, de coalitie is rond in de Haarlemmermeer. En tot slot in Hoofddorp zijn wedstrijden gehouden in het kader van de Special Olympics. Het is een sportieve dag met knuffels, tranen en applaus bij het sportcomplex Koning Willem-Alexander hier in Hoofddorp. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur natuurlijk naar het Meer Nieuwsoverzicht. En je kunt het allemaal teruglezen op meerradio.nl, want daar staat het allemaal beschreven. Dus dat is dan ook wel heel erg fijn. Dan nog eventjes natuurlijk, wat gaan we doen in dit weekend? Nou ja, ik krijg allerlei leuke berichten voor mensen binnen wat zij gaan doen met het WK morgen. Nederland speelt om 7 uur tegen Zweden. Wat gaat het worden? Dat is natuurlijk altijd weer de grote vraag. Maar goed, iedereen gaat kijken. Heel veel mensen gaan kijken. En die gaan veelal met vrienden, familie, kennissen of in de kroeg kijken. Nou ja, goed, wat gek. Dat gaan we ook doen. Ik heb niemand gehoord die nu nog eventjes snel naar Houston vliegt. Dat vind ik dan ook wel weer fijn natuurlijk. Persoonlijk ga ik dat ook doen natuurlijk. Vooral genieten van het mooie weer is een belangrijk thema in wat er gaat gebeuren. En ja, ik ga dat toch ook wel deels doen. Al moet ik wel zeggen, eerst hier ben ik voor de radio. Dan spring ik mijn auto, ga ik naar Limburg toe. Want dan ga ik toch even wat voetbal kijken van zo lief, hè? Altijd leuk natuurlijk. En dan weer terug om het WK te kijken. En dan zondag, ja, geloof het of niet, ik ga hardlopen zondag. Urban Trail, zo leuk, zoals dat zo mooi heet. Door allerlei gebouwen en instanties lopen. In Leiden in dit geval. Dus ik hoop dat het weer inderdaad... het is gelukkig vroeg, maar ik hoop dat het weer dan nog niet te extreem is. Nou ja, goed. We gaan het zien. En anders moet ik gewoon wat meer drinken. Dat is dan ook wel heel erg fijn. Dus ja, dat is een beetje mijn plan. En daarna de rest van de dag kan ik natuurlijk helemaal niks. Want dan moet ik gewoon liggen, uitkomen, weet ik veel. Want ik ben natuurlijk helemaal klaar dan. Want als je zoals ik een keer gaat hardlopen, dan is dat ook wel heel... Dan is dat wel uniek. Maar goed, dat terzijde. Bijna 10 uur. Betekent dat we nog heel even hebben voordat ik echt zeg, wat mij betreft is je weekend begonnen. Nee, je moet het wel. Ik vind mezelf een applaus geven, vind ik iets te ver gaan. Ik moest eigenlijk deze hebben.
2: Meer in het weekend. Meer radio. Meer in het weekend.
3: Echte afwisseling.
2: Meer in het weekend.

Flo Rida samen met Sia op de radio en Wild Ones aan het einde van deze Meer in het Weekend. En ja, je weet het, hè, als we aan het einde van Meer in het Weekend zitten, ja, dan komt altijd dat moment dat ik de mogelijkheid krijg om tegen jou te zeggen, ja, weet je, het is vrijdagavond, bijna 10 uur. En wat mij betreft is je weekend lekker begonnen. Meer radio. Maar nog niet helemaal, want zo dadelijk nog 3 uur lang To The Weekend en dan is het helemaal compleet. Wie weet spreek ik je morgenochtend bij Meer Wakker. Ga ik jou helpen opstaan en anders hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het Weekend. Voor nu zeg ik, geniet ervan. Ga leuke dingen doen, houd gezellig. En veel plezier met de WK-wedstrijd van Nederland natuurlijk morgen. Dat is ook heel belangrijk.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.

0: Zo, hè, hoe laat leven we?
1: Tijdmelding.
0: 9:55, dit is weer To The Weeknd. Dat je weer denkt, we missen er weer een. Ja, er is er eentje weer belangrijk aan het doen. Die is een of andere show aan het aanpraten. Of wat is bij in aan het praten. Zijn vriendin heeft weer ergens een concert. Hij is weer opgeroepen om ergens te gaan praten. Dus hij is er niet. Nou ja, gelukkig. Ik ben er wel, Robin. En we hebben nog 3 uur To The Weeknd. Terwijl het buiten bloedvergeten heet nog steeds is. De onweersbuien overtrekken, de regen nog redelijk doet. Maar we maken het hier gewoon gezellig. Het dondert en het blikt.

0: Blessing. Calvin Harris was dat uiteindelijk. En we zitten ongeveer de tijd aangekomen dat je normaal een column hoort, maar dat valt in de categorie.
1: Jammer joh!
0: Kevin is er niet. Dus daar hebben we die vent voor nodig. Maar we kunnen wel even gaan kijken wat is er überhaupt gebeurd in de geschiedenis. Terug naar het jaar 1978. De allereerste Garfield strip. Dat weet je al, die eigenwijze kat die alleen maar, maar dus lasagne eet en altijd zagrijnig is naar zijn baasje toe. En totaal niet van de hond houdt, genaamd Odie. Het is, we gaan een stukje verder in de tijd. 1991, drugsbaron Pablo Escobar, leider van het beruchte Medellin drugskartel, geeft zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Hij was sinds 1984 was hij voortvluchtig. En dan nog een stukje verder. In 2001 is het begin van een Nederlandstalige Wikipedia. Dat klinkt best wel kort geleden. Ik heb het idee dat zo'n Wikipedia van Nederland al een tijdje zou moeten zijn, maar schijnbaar pas vanaf 2001.

Ode to the Bouncers. Tijd voor even te kijken naar het regionale nieuws van de week. Zo hebben de gezamenlijke diakonieën in Haarlemmer-Zuid zetten zich dit jaar weer in voor de actie Vakantietas. Om kinderen uit gezinnen met de financiële zorgen een fijne zomervakantie te bezorgen. Voor 1 op de 9 kinderen in Nederland is de vakantie vieren namelijk niet vanzelfsprekend. De tassen die worden gevuld met speelgoed, knutselspullen, spelletjes, lekkernijen en waardebonnen voor activiteiten. Niet alleen lokale gezinnen, maar ook bijvoorbeeld Syrische en Oekraïense gezinnen uit de Haarlemmer worden verrast met de vakantietas. En vorig jaar werden er 97 vakantietassen uitgedeeld aan ruim 200 kinderen. En inwoners kunnen deze zomer gratis, daar houden we van, hè, met Nederlanders, met de stadsbus naar de kust reizen. Op zaterdag 20 juni vertrekt de eerste bus vanaf de PNR bij de Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. En tot en met 30 augustus rijdt de bus in de weekenden 4 keer per uur tussen Vijfhuizen en de stranden van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De proef moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de populaire kustplaats op drukke zomerdagen. Bezoekers kunnen een auto gratis parkeren bij de expo en vervolgens overstappen op de strandbus die onderdeel is van lijn 341 van Connection. En volgens de provincie Noord-Holland biedt de bus een aantrekkelijk alternatief voor de auto. En door gebruik te maken van de bestaande busbaan en aparte busstrook op de zeeweg kan de strandbus relatief snel doorrijden. Vanaf de PNR bedraagt de reistijd naar het strand ongeveer 35 minuten. En op drukke dagen is dat vaak sneller dan de auto. En de strandbus rijdt op zaterdag en zondag 4 keer per uur. De eerste bus vertrekt om 9:17 vanaf de PNR. En de laatste rit vanaf Zandvoort vertrekt vanuit om 9:45 van 's nachts. Nou ja, 's nachts, 's avonds. En waarna de bus iets na 10:30 terugkomt in Vijfhuizen. In het weekend van de Formule 1, dan rijdt hij weer niet. Het enige dingetje is wel, je moet wel in- en uitchecken met een betaalpas of OV-pas. En kinderen ontvangen een los busticket van de chauffeur. En hoewel de rit gratis is, vraagt de provincie reizigers nadrukkelijk om in- en uit te checken. En op die manier kan worden gemeten hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de nieuwe verbinding. Toch handig, hè? Gratis busje, kan je lekker naar de kust toe. Heerlijk.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bent 3, 2, 1.
1: Tijdmelding.
0: 10 over half 11. Uiteindelijk tijd om eens even te kijken naar wat aparts, raars, vreemds, bijzondere berichten weer is. We gaan even naar Italië, waar Antonio in augustus 1984 voor zijn 16e verjaardag een bromfiets kocht van het Italiaanse merk Rally. Hij zegt erover, we hadden niet heel veel geld, dus we kochten gewoon de scooter in termijnen. En dankzij mijn baantjes in de bar en het spaargeld van mijn ouders. En een paar maanden later werd de brommer helaas gestolen in de Italiaanse kustplaats Vado Ligure, ten westen van Genua. En hij deed aangifte bij de politie, maar de tweewieler bleef spoorloos. Ik heb nog nooit zo hard gehuilen. Ik heb nog nooit zo hard gehuild toen hij gestolen wordt, zegt hij. Maar vorige week hield de Italiaanse politie een verkeerscontrole en in de provincie Turijn. En daar hielden de agenten een 64-jarige man staande op een bromfiets zonder kentekenplaat. En de agenten ontdekten met behulp van het chassisnummer dat het voertuig 42 jaar geleden gestolen was. En in die tijd hadden bromfietsen in Italië nog geen kentekenplaat nodig. Dat werd pas in 1994 verplicht. En de politie begon een zoektocht naar de oorspronkelijke eigenaar van het voertuig. De inmiddels 58-jarige man reageerde vol ongeloof op het nieuws en heeft de bromfiets weer in zijn armen kunnen sluiten. Hij zegt erover, nu laat ik hem repareren en dan kan ik er weer mee door Ligurië toeren, zegt hij. En de man is staande, de man met de bromfiets, de gestolen bromfiets, die is aangehouden en aangeklaagd voor het bezitten van een gestolen voertuig. Alhoewel je kan vragen, als dat ding alweer 42 jaar geleden is, of die oprecht weet dat het ding ooit gestolen was. Of dat hij het gewoon gekocht heeft van iemand en die heeft weer gekocht van iemand en die heeft weer gekocht of gekregen. Of, ja. We zullen het nooit weten, maar opmerkelijk is het zeker.

0: Raimi en Sam Fender featuring Olivia Dean.
1: Tijdmelding.
0: Het is ergens alweer 10 voor 11. Ja, dat is het. Eerste uur To The Weeknd zit erop. We hebben nog eventjes het nieuws komt eraan. En daarna nog 2 uur To The Weeknd. Tot dan.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer. We'll

0: Train, 50 Ways to Say Goodbye.
1: Tijdmelding.
0: 10:56. Ja, terwijl het weer buiten nog een beetje stormachtig is, stormen we hier ook door de uren van To The Weeknd. Tweede uur To The Weeknd. En we gaan gewoon lekker beginnen. Straks nog eventjes het weekoverzicht en muziekarchief. En dat hoor je zometeen. Eerst maar eventjes I Hate It, I Made You Love Me van Ariana Grande.

So What, Pink was dat. Tijd om eens te gaan kijken wat is er allemaal weer gebeurd in de week. We nemen je even mee in Vogelvlucht. Ja, het was een week waarin Oranje zijn allereerste voetbalwedstrijd op het WK afsloot met een 2-2 gelijkspel. En morgen nog steeds, is het om 7 uur 's avonds de wedstrijd tegen Zweden. Het was ook een week die nog warm begon en bloedheet zal worden afgesloten met vandaag de derde tropische dag van het jaar. Morgen zou er voor de tweede keer dit jaar sprake kunnen zijn van een regionale hittegolf. En gemiddeld in Nederland zijn er 5 tropische dagen per jaar, maar vorig jaar waren het er maar liefst 8. En een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners in hun land. In een referendum waar Zwitsers zich vandaag zich over konden uitspreken van de week, stemde 54% met nee en 46% met ja uiteindelijk. De Zwitsers konden in een referendum laten weten of zij voor of tegen een maximum aantal inwoners van een 10 miljoen zijn. Bijna alle politieke partijen zijn tegen, maar onder de bevolking leek het vooraf een nek-aan-nek race te worden. En dan nog, kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. Hij is onder meer bekend geworden als stemacteur voor de personage van Ernie van het bekende Muppet-duo Bert en Ernie in Sesamstraat. Ook was hij stemacteur van bijvoorbeeld Kermit de Kikker en Graaf Tel. En waar limousines normaal wereldleiders afstutten, liepen nu MMA-fighters in een korte broek het Witte Huis binnen. De zaal waar het kabinet vergaderde was omgebouwd tot warming-up ruimte. En buiten wachten 4000 fans op een ongekend avondje vechtsport in de tuin van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vierde maandag zijn verjaardag en deed dit keer met een kooigevecht op het gazon van het Witte Huis. Nadat hij zichzelf vorig jaar ook al een militaire parade had getrakteerd. En officieel maakt het UFC Freedom 250 ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarige bestaan van de VS. Al ontbrak er wel een directe link tussen het sportspectakel en de onafhankelijke strijd van toen. Is gewoon leuk, zal je zeggen. Blijven we nog even in Amerika. Ja, de Amerikaanse president Trump heeft een overeenkomst met Iran bevestigd bij de aankomst voor de G7-top in Frankrijk. Details worden waarschijnlijk vrijdag gedeeld. Trump noemt het voorlopig akkoord een succes voor de wereld. Gisteren werd duidelijk dat Iran en VS een memorandum zijn overeenkomst dat moet leiden tot een einde aan de oorlog met Iran, die op 28 februari begon met de Amerikaanse-Israëlische aanvallen. En na 10 jaar onderhandelen heeft de Europese Unie de rechten van luchtvaartpassagiers opnieuw vastgesteld. Woehoe! Volgens de nieuwe regel moet de handbagage meenemen gratis zijn en behouden reizigers bij 3 uur vertraging of meer recht op een financiële vergoeding van 250 tot 600 euro. De regels moeten volgend jaar ingaan en een nieuwe regel moet een einde maken aan de extra kosten die de budget luchtvaartmaatschappijen rekenen voor hun handbagage. En om verwarring bij passagiers te voorkomen, moeten maatschappijen duidelijk aangeven wat voor bagage aan boord nog mee mag op het gebied van gewicht en afmetingen. Maar, zoals gewoonlijk, altijd weer een sterretje erachter. Maatschappijen mogen wel kortingen aanbieden aan reizigers die bijvoorbeeld zonder koffer willen vliegen. Soorten met een omweg toch wel weer hetzelfde. En het parlement van Hongarije heeft voor een grondwetwijziging gestemd die ervoor zorgt dat de premier een maximale arbeidstermijn van 8 jaar heeft. En volgens de grondwetwijziging moet de premier na 2 jaar ambtstermijnen vertrekken. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor iedereen die na 2 mei 1990 premier is geworden. En daarmee, dat betekent dus ook dat Viktor Orbán nooit meer premier zal worden. En dan nog, in een woning in de Meerstad in de gemeente Groningen zijn 2 doden aangetroffen, een 83-jarig echtpaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de 10e dochter als verdachte opgepakt. Ze zou rond de 13 jaar oud zijn, al wil de politie dat niet bevestigen. De 2 lichamen werden om 3:15 s'nachts gevonden. Het meisje werd korte tijd later aangehouden. En ze wordt nu verdacht van een dubbele moord op haar beide ouders. Ze zou haar beide ouders hebben gedood en ze is vanmiddag voorgeleid en zit voor 2 weken vast, meldt het Openbaar Ministerie.

0: Robin's Trip to the Archive.
1: Ja, we zijn dat archief maar weer eens ingedoken. En terug naar het jaar 1977. 6 weken lang op nummer 1 hoorde je deze plaat. Dat was dan Bonnie M. van Ma Baker. En dat nummer is uiteindelijk wordt een legendarische lot gevallen van de beruchte K. Ma Baker en haar 4 criminele zonen op dramatische wijze bezongen. En in vele landen bereikte het nummer 1, waaronder ook Nederland. Dus zat je in 1977 was de kans vrij groot dat je deze hoorde op de radio.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker, the meanest

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ja, tijd voor normaal gesproken de wisseling van de wacht. Dat gaat natuurlijk deze week niet door. En wel een supertrack.

0: Bad Romance. Lady Gaga is dat, het is de tijd.
1: Tijdmelding.
0: Het is bijna kwart, het is kwart voor twaalf uiteindelijk. Dan zitten we ergens weer halverwege.
2: Dat is toch niet te geloven?
0: Zoiets, ja. Hoogste tijd voor een middendoor. Een beetje gas erop te doen met Your Smile. Charlie Lonois en Mental T.O.

Boston, Stella Lefty. Ik heb hier nog een mooi bijzonder berichtje in de categorie. Dat is shit. En dit keer letterlijk. Dat er was namelijk iemand die Dixies kwam ophalen op Esplanade, het grootste plein van Almeerse binnenstad. Maar toen merkte hij dat er wel eentje wel heel erg zwaar was en schakelde daarom maar eventjes de politie in. En wat bleek? Hij was bezet, deelde de politie op met een knipoog op Instagram. De bevrijde persoonlijk legde uit dat hij de Dixie dinsdagavond had verkozen tot zijn tiny house. Bij het ontwaken ontdekte hij dat iemand de Dixie op slot had gedaan. En daardoor zat hij opgesloten in zijn heel compacte woning, schrijft de politie. De man werd om 3:15 uiteindelijk gered. Een wijkagent voegde eraan toe dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. Ook de persoon kon er best wel om lachen. Als een verhaal schrijnend is, zullen we het nooit op deze wijze verwoorden, benadert de agent op social media. Die hockey's zijn al meestal niet al te prettig, zeg maar. Moet je nagaan als je daar gewoon uren en uren en uren vast zit. Kun je toch betere dingen doen met je tijd.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Get.

0: Happier was dat van Marshmallow featuring Bastille. Het derde uurtje to the weekend.
1: Hoe laat leven we?
0: 6:56 is het dan uiteindelijk. En wat is er weer een nieuwe dag. Buiten raast het nog. Wat is het een beetje? Wat is het onweer? En wat is het? En felle regenbuien. In een heel deel van het land is nog code oranje. Hier in Noord-Holland gelukkig weer teruggekeerd naar code geel. Zoals gezegd, een nieuwe dag. En op deze dag wordt er behoorlijk weer wat gevierd. Hebben we 7 speciale dingen die we vieren. Zoals de dag van de houtbouw. De dag van de bouw. De internationale dag van de vluchteling. De dag van de munt. Het is vlaggetjesdag. De dag van de componist. En de dag van het landschapspark. Oké, je kan eens wat vieren in het leven, zou je zeggen. Dag van morgen. Even zoeken. Ja, daar hebben we er nog meer. Morgen vieren we, dat is 21 juni, 9 dagen. Wat dacht je van Nationale Toplessdag? De dag van de lange mensen. Nou, voor mij zijn Nederlanders over het algemeen heel lang. Het dag van het oudere paard. De Internationale Dag van de Muziek. Het Internationale Dag van het Humanisme. Wereld ALS-dag. Wereldyogadag, de internationale dag van een giraf. Heeft dat beest ook een dag? Ja, die heeft het ook. En het is Vaderdag. Kijk, en uiteraard, als je gewoon nog een goede connectie hebt met je ouders. Ik bedoel, dat is niet altijd, maar heb je die wel? Zowel met je vader als met je moeder. Wat is het? Ga gewoon eens eventjes weer eens langs. Zorg even dat je wat tijd spendeert en dat soort dingen. Want voor je het weet zijn ze er helaas niet meer. En dan zit je met de gedachte, had ik maar. Maar voor zondag extra dus de vaders eventjes in het zonnetje zetten. Hè?

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Father and Friend, Alan Clark. Hoogste tijd.
1: Tijdmelding.
0: Kwart over 12 is het dan uiteindelijk. En tijd om dat muziekwiel meest van stal te halen. Ongeveer een beetje verbogen door alle warmte. En het is volledig nat geregend. Halve bliksem er ook alweer uit op. Maar goed, we stoppen er in één loop. Muziek in, we douwen er alles uit. En wat eruit komt, dat draaien we dan ook gewoon. En deze keer gestopt bij Mad Max, Striker en Waka.

0: Harry, zeggen ze dan uiteindelijk.
1: Wat zeggen ze?
0: Harry.
1: Ja, dat. En dan heb je de kans tot de 3,5 minuut versie. Of ja. Die van 7,26. En welke kiest die?
0: Nou ja, de ene was van Shakira. Dus ik weet niet of je daar gelukkig van zou worden. Dus
1: Wakka, het is Wakka Wakka natuurlijk.
0: Ja, dus okay. Dat wordt hem uiteindelijk.
1: Nee, prima.
0: Dat je denkt, wie horen we nou weer een grote staan? Dat klinkt niet als Kevin. Nee.
1: Kevin heeft een feestje vanavond, toch? Van zijn vriendin of zoiets?
0: Ja, die heeft een voorstelling en hij moet de boel aan elkaar lullen, zeg maar.
1: Hij?
0: Ja.
1: Oh, gezellig.
0: Hij is dan, presentator dan van dienst.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nou, dus dat is ook al een keer geboren, dan had hij een keertje gedaan. En toen was het gewoon iedere keer, ja, doe jij maar. Ja,
1: nee, ik hoorde je helemaal gans alleen op de zender.
0: Ja, dat
1: dus
0: is.
1: Dus ik denk, ik kwam hier toch langs. Ik denk, ik kom even bij je buurt, gezellig.
0: Dat is, en we hebben nog wel een bijzonder berichtje gevonden, toch?
1: Ja, dat is echt heel erg grappig. Ja. Want, we gaan even verhuizen naar Noord-Ierland.
0: Ook leuk.
1: Want daar heeft supermarkt Lidl een pub geopend om de strenge wetgeving rond alcoholverkoop in dat land te omzeilen. De pub, ja. De Middle Ale, verwijst naar het middelste rayon van de winkel, bekend om koopjes.
0: Lol.
1: En dus krijg je dan de alcohol als je dan daar staat. De alcohol ook gratis of zo?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Tegen een spotprijs.
0: Nou, met korting of zo.
1: Zoiets.
0: Hiervoor 10 cent of zo, weet ik.
1: Ja, zoiets. Gezellig.
0: En wat is de middeleeuw? Maakt deel uit van een Lidl-winkel in Dundonald. En nabij Belfast. En de pub heeft een aparte ingang en creëert er zowel 8 jobs. En de winkel is uitgerust in de bekende Lidl-kleuren. Zo zijn er rode sofa's, blauwe barstoelen en gele tafels. En ook zijn de muren geverfd in 3 kleuren.
1: Oh, wauw. En in dat Noord-Ierlands geldt een strenge wetgeving voor drankvergunningen. Die zijn moeilijk te verkrijgen. En vereisen vaak aankopen van bedrijven die sluiten of die stoppen met het aanbieden van alcohol. Bovendien moeten aanvragers aantonen dat het aanbod in de buurt ontoereikend is.
0: Wat is ontoereikend?
1: Nou ja, weet je, als je in een straal van 100 meter 400 zuipers hebt zitten, dan heb je 1 pub, heb je niet genoeg aan.
0: Nee, dat is. Dus
1: als er maar 10 man in passen.
0: Dat was ook het probleem, omdat Lidl geen tekort aan drankhandels kon aantonen in Dunland, vroeg het bedrijf een cafévergunning aan, want dat kan weer wel. Na een langdurig proces, inclusief een rechtszaak, kreeg Lidl een vergunning voor een café. En Lidl schonk bij de opening ook voor 1000 pond aan cadeaubonnen aan de foodbank van Dundonald.
1: Ja.
0: Dat is wel goed.
1: Oké. Okay. Dundonald Foodbank.
0: Ja. De Donald, ja. Die zoiets.
1: Ja. Nou, het lijkt me wel grappig om daar dan een McDonald te openen in Dundonald.
0: Ja, dat is ook wel weer leuk uiteindelijk.
1: Goed.
0: Dus dat.
1: Muziek?
0: Ja, dat is het ook. Ik vind het wel grappig. No money. Nou ja, dan, dat moet je wel hebben als je zoiets wil.
1: Dat sowieso.
0: Lijkt me.

0: tijdmelding.
1: Tijdmelding, het is 3:30. Shout Tears for Tears was de Tears for Fears was dat uiteindelijk. We gaan eens even hier naar kijken.
2: Robin's muziekidentiteit.
1: Ja, alle muziek ongeveer van Ian McDonald is wel goed. Dit is Mr. Rock'n'Roll.

ongeveer. Tijd om nog eens eventjes te kijken naar wat aparts, bijzonders, raars of vreemd bericht. Zo hebben we ongeveer over een 194-jarige oude schildpad, genaamd Jonathan. Hij is opgenomen als icoon in een lijst van het Guinness World of Records. Het dier leeft op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. En de schildpad die werd geboren rond 1832. Het oudste bekende landdier, meldt het Guinness World Record. En daarmee is hij ouder dan bijvoorbeeld de Tower Bridge in Londen en de Eiffeltoren in Parijs. En als gevolg van zijn leeftijd heeft hij zijn reukvermogen deels verloren. Ah, maar verder stelt de schildpad het volgens de verzorgers uitstekend. Hij beweegt nog veel en heeft een gezonde eetlust. En berichten over eerder dit jaar over zijn dood blikken uit de lucht te zijn gegrepen. Jonathan de Tortoise, zoals het dier bekend staat, leeft samen met drie andere schildpadden op het landgoed van de gouverneur van Sint Helena. Het eiland ligt op het Atlantische Oceaan tussen Afrika en Zuid-Amerika. En het is dé plek waar Napoleon Bonaparte naartoe werd verbannen en waar hij uiteindelijk overleed. Jonathan staat in de lijst van Guinness World Records naast onder meer voetballer Cristiano Ronaldo, autocoureur Max Verstappen en astronaut Christina Koch. En Sint Helena zegt blij te zijn met de erkenning. Jonathan is een symbool van veerkracht en een constante factor in de geschiedenis van het eiland. Laat de autoriteiten weten. Ah, is toch leuk, hè? Is leuk.

0: Lush Life, Zara Lenssen was dat.
1: Tijdmelding.
0: Het is bijna 10:50. En bijna tijd om de boel te gaan sluiten. Maar we hebben nog wel eventjes een leuk berichtje. Eentje in de categorie dat je denkt... dat gold voor een hele hoop Londenaars. Waarom dan uiteindelijk? De World Naked Bike Ride was in de Britse hoofdstad. En... Vond voor de 22e keer plaats. En mensen gaan er met de billen bloot om al fietsend door de stad te protesteren tegen de vele auto's in de stad en de afhankelijkheid van fossiele brandstof. En meer dan 1000 mensen gingen uit de kleren en deden mee aan de tocht. En sommige deelnemers hielden een onderbroek aan, anderen kozen volledig voor het Adamskostuum. Maar wat is dan het probleem? Nou, heel veel van de deelnemers die... Een aantal maakten natuurlijk gebruik van een eigen fiets. Maar opvallend veel deelnemers maakten gebruik van een deelfiets. En onder meer op de site Reddit laten geschokte Londenaars weten wat ze ervan denken. Vies en walgelijk zijn ze terugkerende termen. Je pakt dan toch ook je eigen fiets. De helft heeft met zijn blote kont op de deelfiets gezet, klaagt een gebruiker. En Londenaren met smetvrees, die keken er uiteindelijk... duidelijk tegen om maandag op een deelfiets te gaan stappen om naar een werk te gaan fietsen. New fear unlocked. Vat iemand met een opgetrokken neus samen. Leg dan tenminste een klein doekje of zoiets op de zadel. En gaan deelbedrijven nu massaal hun fietsen poetsen? Nou, een woordvoerder van de London Bicycling Tour Company laat weten dat hun herkenbare blauwe stadsfietsen zondag allemaal werden vuurd met een zadelhoesje. En na het evenement werden de teruggebrachte fietsen gepoetst met specifieke aandachtspunten voor het zadel en andere contactpunten van de fiets. Maar elders is de reactie iets minder geruststellend. Onze fietsers zijn een vast onderdeel van het Londense decor geworden. Al was de dresscode dit weekend wel heel minimalistisch. Dus de woordvoerder laat ook weten dat die deelfietsen geregeld onder hoge druk met regenwater worden afgespoten, maar zegt niet precies wanneer de volgende wasbeurt gepland staat. Het is toch uiteindelijk wat, hè? Dat je uiteindelijk denkt... wat erg.

0: Enjoy the silence van de Depeche Mode. Het is
1: tijdmelding.
0: Ondertussen 5 voor 1. Dat was 3 uur to the weekend. Als het goed is, dan volgende week dan is Kevin er ook gewoon weer bij. Dan zijn we gewoon weer met z'n tweeën. Als het goed is, zijn een beetje de regenbuien hier in deze regio opgelost. Dus ik kan gewoon weer semi-half droog. Beetje, in ieder geval niet in de stortbuien en onweersbuien naar buiten. Ik zou zeggen, ik gooi de deur dicht en tot volgende week.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer op 105.5 en 106.6 FM. En via DAB+, Ziggo, Tele2, KPN, de Juke Radio app en het

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.